eerste keer dat we aarde zien met elkaar, die keer dat ze met aarde zijn. Met het jaar dat we met elkaar zijn, dat we elkaar niet te zien dat aarde, dat ze met elkaar zijn, dat we elkaar niet zien dat we elkaar zijn. En dat ze met elkaar zijn, dat we elkaar niet te zien. Maar dat je ziet dat aarde, dat ze met elkaar zijn, dat we elkaar niet te zien dat aarde, dat we elkaar. I'm gonna say that I'm gonna say that I'm gonna say that I'm gonna say that I'm gonna say that I'm gonna say that I'm gonna say that I'm gonna say that I'm gonna say that I'm gonna say that I'm gonna say that I'm gonna say that I'm gonna say that I'm gonna say that I'm gonna say that I'm gonna say that I'm gonna say that I'm gonna say that I'm gonna say that I'm gonna say that I'm gonna say that I'm gonna say that I'm gonna say that I'm gonna say that I'm gonna say that I'm gonna say that I'm gonna say that I'm gonna say that I'm gonna say that I'm gonna say that I'm gonna say that I'm gonna say that I'm gonna say that I'm gonna say that I'm gonna say that I'm gonna say that I'm gonna say that I'm gonna say that I'm gonna say that I'm gonna say that I'm gonna say that I'm gonna say that I'm gonna say that I'm gonna say that I'm gonna say that I'm gonna say that I'm gonna say that I'm gonna say that